Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

muziek hoor je hier.

loves and brave.

van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag.

volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Ik heb hier nog een foto van een tijdje geleden. Getrokken in de keuken bij ons bomma beneden. 'S morgens gemaakt op mijn vijfde verjaardag. Helemaal aan het flippen op het cadeau dat al lang klaar lag.
3: Goed bewust van hoe de wereld in elkaar zat. Buiten spelen, kampen bouwen, zondags naar het zwembad.
2: Het eten altijd klaar als ik dat in het begin was. Dat was in

0: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van team Visma Lisebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
1: Beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: The next train will be leaving from platform 1.
3: U luistert naar West Express met Mike West.

And the beat goes on. We begonnen deze aflevering van de West Express met The Whispers. Maar dan kan de collega's nemen wij je weer mee in een uurtje West Express met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Billy J. Kramer, Under the Counters, The Little Children.

Als je het mij vraagt, een van de mooiste ballades ooit gemaakt in de muziekwereld, dan is het toch wel deze van The Family Dog. The Way of Life. Je hoort hem in de West Express. Cowboy.

Was je nu een tinker, een sailor, een soldier or a sailor? Het was voor iedereen the way of life, the family dog. Zo dadelijk ben je terug met een hit uit de jaren 80. De George Baker Selection in Santa Lucia by Night. Eerst nog Errol Dunkley. En het is oké voor de Freddy.

0: From the Underworld. En je hoorde meteen, dat was het geluid van The Earth. Tijd geworden ondertussen voor
1: de instrumentale van het eer.
0: Afkomstig uit onze serie van Veronica Tunes. André Brasser, The Kid.

Zo dadelijk ben je terug met de Holiday Rap van MC Micah G en DJ Sven. Maar eerst nog een bezoek aan de jaren 60 met Freddy and the Dreamers. I understand.

Als een kind niet meer lachen kan, is alles voor niks geweest. Nino D'Angelo en Jenseits van Eden. Bijna tijd om afscheid te nemen. Maar ik heb nog Tommy James en de Chantels. Money, money.

0: Ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Je krijgt er nog twee van mij. Het absolute eind is voor de Hollies met The Day That Carly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. En deze is van Ike en Tina Turner, Proud Mary. Graag tot een volgende.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us.
2: Job down
1: nice and easy.

0: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van team Visma Leasebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
10: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

opener met de grote O. Goedemorgen allemaal. De Jacksons. En can you feel it hier in de ochtendshow? We zijn vertrokken voor een eerste deel. 7 uur.

vrijdagavond gesproken. Ik kreeg woensdagavond in het Laden uit de ontging van... Ga jij niet mee bij ons? Ja. Ja, dat was lang geleden. Maar ja. De Blue van Memory. Jullie blijven mij altijd verbazen. Herbert is er ook bij. Goedemorgen. Zo uit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Maar die vriendschap die je hier bij Memory hebt, is ja, komt recht vanuit het hart.
1: Ja!
0: En dat is plezierig om zo leuke dingen te doen. Samen met Wendy en Lisa.

een eendagsvlieg, maar ze hadden toch redelijk wat succes met dit Pink Project. En de B-Project Jeopardy in een remix gebracht. Ja, ik zal u weer wat meer vertellen over gisteravond. Ja. Ik kreeg dus woensdag een uitnodiging met de vraag: Erik, ga je niet mee naar Dendermonde? Ik zeg, qua, ja? Dat is een leuk optreden van heel wat leuke artiesten. Jasper Steveling, Jordi van Het natuurlijk niet te vergeten. En Kleimans en Van Geel. Daar gaan we straks nog eens terug naartoe.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

altijd vasthouden aan de liefde. Die moet je koesteren. Veel dingen wil je doen vooral. En ook onze discobal, die gaan we straks nog eens laten schitteren. Hij is opgepoetst geweest door mijn charmante assistente. Maar eerst Mr. Blue Eyes himself, Frank Sinatra. Love and magic.

Eerste deel zit erop. Een koffietje gaat mij deugd doen. En natuurlijk, het nieuws en het weer komt eraan. En ik heb jullie nog een moment met Camille. En hoe toepasselijk? Vrijdag.

0: Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van Team Visma Liesebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En

Welkom, vrienden. Welkom in deel 2 van jouw Feel Good 2 uurtjes hier bij Radio Memory. Ik heb mooie dingen mee. Maart Hoogkamer zit erin. Ruud Jacobs, Teddy Swim.

een samenwerking, vrienden. Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan. Ja, twee stemmen die echt goed bij elkaar komen. Straks de nieuwe Mart Hoogkamer. Grappie sappie. Echt, gewoon een nummer. Taylor Swift komt ook nog straks langs. En we hebben een moment natuurlijk met Kami, die weer voor een leuk feestje gaat, sorry. En moet je me goed nadenken over welk nummer dat ik het heb. Joy.

hitje. Daarnet met de Boys Town Gang natuurlijk. En nu met Sheila en Love Me Baby. Ja, ik had gezegd dat we alle generaties plezier gaan doen. En ook de fans van Julio. Julio Iglesias brengt altijd zon in je huiskamer. Al is het buiten maar tristen. Ik weet het mee. Goedemorgen.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ja, toch niet in de ochtend. Maar je gaat merken, in de loop van de komende dagen gaat er nog heel wat veranderen hier bij Radio Memory. Met alle mooie nieuwe mensen die aangesloten zijn in onze grote familie, net zoals u. Ja, je gaat het wel merken, maar één.

Mark en Sarah hier bij Radio Memory. Straks een dame die ontdekt is door Paul de Leeuw. En die daarna wel redelijk wat dingen heeft gedaan, maar wel haar populariteit bekend door het duo dat ze gebracht heeft samen met Paul de Leeuw. Ja, en deze dame, die doet het ook goed. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

feel good. Het gaat wel over een slechte droom. Maar wij maken dat goed in onze ochtendshow. Goedemorgen. We komen bijna op het einde. Met zodanig nog een moment met Camille. Maar doe eerst John Dennis. Over die magische dag. Zo.

Memories and Driver's Seat. Hij is er elke dag bij Radio Memory. Bedankt dat u er weer bij was, een ganse week lang. En dat u mee met mij bent wakker geworden. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet ervan. En maandag zijn we er terug. En dit is nog een moment met Kami. En wat vuurwerk.

0: Al maar meer van ons loon gaat naar wonen. Dat stelt Bouwfederatie M-Build vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf het knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste 1,5 maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn alweer vrijdag geworden. Die allerlaatste werden van deze week. Of de laatste dag van de week. En we begonnen onze deuren te openen met de ogenstemmen. Die van de Roberts en die Sugar Baby Love. Trouwens een hele leuke vind ik nog altijd. Zeker in die ochtend, want daar raak ik niet aan bij. Nu tijd voor Aha. We gaan de tv's uitlaten, want the sun always shines on TV. En we gaan naar buiten en we gaan het in het echt evenaren.

esplosieve terugkeren naar 2001 met deze Atomic Kitten en The Eternal Flame. Trouwens, origineel kwam die van de Bengals, maar deze versie is even mooi. Maar we gaan er nog een prachtige aan toevoegen. Ik heb het over die van de Gunter Deus en die Atomic Orchestra. En speciaal heeft hij dit gemaakt voor zijn moeder, voor Liliana.

blijven zo van die leuke hits om terug te horen. Dit is van de Alphaville en die Big in Japan. En tegenwoordig, ja, wij mogen Japan niet meer onderschatten. Want ze gaan waarschijnlijk het een en ander organiseren op de wereld toen. Nu tijd voor Aaron Blommaert. En die heeft het over zijn...

ons nog even terug in de tijd. Met is van Trini Lopez en This Land Is Your Land. This Land Is My Land. En zo gaat hij maar verder. En laten we zeggen, we gaan nog even gaan zwemmen. En dat doen we met Bart Peters. En dat samen in de pool. Hier zijn de radio's.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power.

was zo'n one hit wonder uit 81, deze Aneka en die Japanese boy. Tegenwoordig zou je zulke platen niet meer mogen maken, want ze zijn niet te woke genoeg. En dan ga je de woke politie achter jou krijgen. En ja, die mannen kunnen daar niet echt mee lachen. Maar we blijven zo'n beetje in de jaren 80 doen met Sasha Distella. En hij heeft het over Ma Fama.

Inderdaad, die originele Mama Jasje, doe het licht maar uit. En Andy Hazes junior heeft het ook gezongen, maar hij zegt, dit is niet voor een herhaling vatbaar. En hij ging het maar één keer zingen, dan was in die liefde voor muziek. Nu tijd voor Olivia Rodrigo. En Drop Dead. Ook niet vriendelijk, maar gaat er moeten meedoen.

0: Het is zo'n beetje de partyplaat aller tijden geworden, deze Dr. Alban en Hey, Sing Alleluia. Hebben we ook gedaan, maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Hier werd te veel gezongen en de geburen begon te klagen. Morgen ben ik er niet. Volgende week ben ik er weer hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen dat veel luistert bij de volgende collega's. En graag tot dan.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Fioco en Keep the Spirit Alive. Gaan we doen, tot volgende week.

0: Al maar meer van ons loon gaat naar wonen, dat stelt Bouwfederatie en Bild vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf Het Knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste 1,5 maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.

0: Hoe lang is het wel niet geleden dat deze gast in de hitparade stond nog in? Wellicht ken je ze nog in het reisverleden. En zijn ze zo bezig op de radio te horen met The Worker. Daar gaat de affiche zien.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees
1: de Knecht.
0: Welkom, lieve luisteraars.

te spaken. Zoals ze kraken. Ja, lekker toch? Oud plaatje. Heel erg geleden. En dat op de draaitafel. Toch is er nog het een en ander van heel gebleven, vrienden. You can do it. Veel gedraaid in de disco in 1979. You can do it van Al Hudson. En zijn soulknakkers, soulpartners. En je bent weer terug. Lekker, heerlijk. Maak er een gezellig uurtje van. Terug in de voltooid. Volledige financiële tijd.

En ook vandaag schijnt de zon weer uit je radio. Word je er een beetje vrolijk van, ik hoop het hoor. Ik hoop het echt, jongens. Lieve dames, lieve heren, dan gaan de classics. De zoiden van Nederland, de Yellow Sun of Ecuador. De Zoometeen vanuit het theater. Voor jou. Een hele fijne van achter de keukengordijnje. Allereerst, een held. Ja, dat was het. Hier is Lee Towers met Bless You.

0: zoveel meer mooie liedjes heeft gemaakt dan alleen maar You Never More Walk Alone. Ja. We zijn er wel altijd de zingende kraanmachinist op de haven van Rotterdam. Het was Litouwers en Bless You.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, wat zullen we zeggen? Een toverstokje zou af en toe best wel handig zijn in deze maatschappij. Herman van Veen!
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

0: gevarieerd is nooit verkeerd. Ook zo fijn of achter de keuken gedijden vandaag. Herman van Veen, ook een held. Echt wel. Echte theaterman, en zing ik al heel goed over.
1: Lekker, hè? Terug in de gouden tijd, lieve mensen.
0: En tonight was van Tower. Hé, hey, heeft zijn moto gestart. Het werd zijn tweede hit. Movie Star, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpo 1975. Motorcycle Mama.

0: mooie speakers.
1: Hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Heb ik dan mijn glas gewaagd?

En eens stond ze daar in de Vaderlandse hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Alaam, June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey, heerlijk al die schuifelaars, toch? June Lodge en Prins Mohammed met Someone Loves You Honey. Terug op de radio, middel of de roadshow. Deze heren komen uit Detroit, de basset van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook een soort van bandenfabriek hebben gestaan in Detroit. Maar een beetje zielig verhaal eigenlijk, want veel industriële bedrijven die gingen daar gewoon over de kop, gewoon zonder. Maar gelukkig bleven de spinners boven water met de rubber band man. Hey!

Altijd weer lekker en bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens op visite komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. En natuurlijk zijn de commanden bij je. Tot via met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen en ze heet onze zendpalen en digitale kanalen. En nou, hoor je die stemmen ook?

0: Pinkpop. Hallo, begin jaren 80. Vierde hoogtaar. Heerlijke Nederlandse band. Ze ronden Cadans. Uit 83 met de
1: Intimiteit.
0: Nog even. Hè? Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met haar rode.

van die deurbeldingen. Hadden ze toen nog geen last van, hè, in die jaren 80. Oh, somebody's watching me. Hoe zat het met zijn privacy? Daar gaat Rock wel met Michael Jackson. Dat was tevens een van de laatste platen in dit uur. Tot zover en niet verder. En jij maakt er nog een hele leuke voorzetting van. En blijf genieten ook van mijn lieve collega op de radio. Hè, toch?

0: maar meer van ons loon gaat naar wonen. Dat stelt Bouwfederatie M-Build vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf het knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste 1,5 maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.
3: Jij trok mij aan.

was de single van Larissa, Doe Niet Zo, vrijdag 15 mei, iets over 11 uur geworden. En net daarvoor hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week, de nieuwe Jordi van het Net met Niemand Mag Alleen Zijn, hier bij Radio Memory. Ik neem je mee dus zelf en één aan tafel met Tony van Beveren, met nu Soul Sister en The Way To Your Heart.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

er ook af en toe eens bij wezen in ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze vrijdag 15 mei. We draaiden André Rieu hier op de radio. En dat is er nog eentje terug in de tijd. De Yamazuki's. En de Yamazuki, je kan ook bij ons Chinees leren hier bij Radio Memory. Hè?

We draaiden Max met Getaway, Getaway. We gaan nog een draaien van Bon Jovi, It's My Life. En dan draaien we nog eentje net voor reclame, Jackie James en Take My Heart.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

De beste muziek, Joris Henkel, hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Origineel komt ze van aan Christy. We hadden vandaag de versie mee van Christophe en de Roos. Blijf maar op romantische toeren. En dit met deze mooie klassieker aller tijden. Peppino Di Capri en Roberta. Goedemorgen allemaal.

0: De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot 70.000 euro. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque-monsieur-avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque-monsieur-avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

een van de grootste successen van Rod Stewart, Baby Jean. Hier allemaal bij Radio Memory. Vrijdag 15 mei, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur met nu Demos Roussos en Forever and Ever.

Deze man ken je nog wel van Engelbewaarder. We draaiden Marco Schuitmaker, Zomernacht in Griekenland. En dat is een van de grootste successen van Opus, hè? Live is live.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Was er eentje van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Dr. Beats hier bij Radio Memory. En dat is er eentje van Lara Lynn, hè? Alleen is maar alleen, in de tijd een grote hit voor Rob de Nijs.

Bruce Springsteen, die je kent van Dancing in the Dark, I'm on Fire. We draaien Born in the USA. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Michael Jackson. En dan nog eentje van Samantha Helicopter US Navy 66.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht?
2: Home Solution.
1: Wie maakt je kelder terug droog?
2: Home Solution.
1: Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen.
2: Home Solution.
1: Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vocht.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

draaide nog Kapitein Hollywood Project met Flying High. Ons programma loopt stilletjes aan ten einde, want ook onze volgcollega is hier al toegekomen. Onze collega Bart Motaar is er straks bij na 1 uur met zijn programma. Dat is er eentje van Hollywood Beyond. Welke kleur heeft gelden? What's the color of money?

De man met een prachtige stem, Jordi van het Net, Laat Me Leven. Origineel komt deze plaat van Tino Martin en Gerard Joling. Ook deze man is een nieuwe hitschijf voor deze week met zijn nieuwe single Niemand Voelt Zich Alleen, allemaal hier bij Radio Memory. Ik wens je nog veel pret met Bart Motaar en de komende collega's. Maak er nog een fijne vrijdagnamiddag van. En ik ben er graag morgennamiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We gaan eruit met deze Franstalige klassieker van Christophe en Aline. Tot morgen.

0: De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven. Leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot 70.000 euro. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag aan.

0: is dan...
1: Wat een schitterende song uit 1998. En volgens mij hebben ze het nooit meer kunnen overtreffen. Wat over Volumia en Hou Me Vast. Welkom allemaal en dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Moltaar.
2: Het beste hoor je hier. De Nooit Vervelende Hits. Met Bart Moltaar.

Moet je toch een heel klein beetje met me eens zijn? Wat klinkeren ze toch lekker hoor, de tijdloze classics uit de jaren 80. Wij gingen terug in de tijd naar 1983 met een van zijn grootste hits. Had over niemand minder dan Billy Joel en Uptown Girl dat de top 5 hit veroverde. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Mothaar en wij blijven spartelen in de jaren 80. 1989 voor Phil Collins. Herinnert u zich deze nog? Wat een parel. Another Day in Paradise.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

De drie broers, Chris, Patrick en Alex Gibson, het drietal werd geboren op het Caribische eiland Martinique en de groep scoorde eigenlijk wel met disco en salsa muziek. Het laatste album van deze formatie werd uitgebracht in 2005 en noemde Blue Island. Dit zijn de nooit vervelende hits en we gaan luisteren naar Miss Montreal en we gaan simpelweg schuilen.

0: Deze formatie werd opgericht in 1970 te Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en natuurlijk ook de drummer Roger Taylor. De grootste doorbraak kwam er in 1974 met de single Killer Queen. En in 1991 overleed Freddie Mercury aan een slepende ziekte. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar een van de gewezen nummer 1 hits uit de collectie van 1984, Queen en I Want to Break Free.
1: Bart Motar.

Het begon allemaal in 1977 en tot op heden nog altijd tijdloos om naar te luisteren of te beluisteren. Deze klassieker dateerde uit 1979 en behaalde een top 10 in onze hitlijsten. U luisterde naar Toto en Hold the Line.

0: puur jeugdsentiment dat we haalden uit de kelder van 1984 hier in de Nooit Vervelendheidse met Bart Motaar. We draaiden Mattia Wilder en Break My Stride.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De Nooit Vervelende Hits met Bart Motaar. Help me.

David Robert Jones, of beter gekend als David Bowie, zag het levenslicht en dit op 8 januari 1947. Bowie werd eigenlijk bekend met wereldhits zoals Changes, Ziggy Stardust en natuurlijk ook China Girl. En wat mij eigenlijk het meest is bijgebleven, This Is Not America eigenlijk. Maar goed, maar u luistert naar Let's Dance dat we terugvonden in 1983 in onze eigen hitparade. En dit hier is Bazaar, een nacht in Amsterdam.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemer.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot 70.000 euro. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
7: Ik zie je graag.
8: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Unchain My Heart werd in 1961 geschreven door Bobby Sharp en Teddy Powell voor Ray Charles. In 1987 was het de openingstrek van Joe Cocker's gelijknamige album. Dat is ook onze openingstrek van vandaag. Welkom bij Helden van de Popmuziek. In de Dutch Mountains op het gelijknamige album uit 1987 vind je dat nummer terug. In veel Europese landen haalde het nummer de top 10. En voor het album kreeg de groep ook een tweede Edison. Hier is The Nits.

Little Greenback uit de 60s van de George Baker Selection. In 92 werd het nummer met veel succes gebruikt als intro van de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Iets helemaal anders dan het akkoordenschema van It's Now or Never werd min of meer geleend van O Sole Mio, een Italiaanse klassieker. Tony Martin bracht de eerste Engelse versie uit in 1949 met als titel There's No Tomorrow. Dit is de versie van Elvis.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding. Kelder

0: Alle gratis. 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En in de videoclip trekt Bruce spontaan een meisje op het podium. Haar naam is Courtney Cox. En later zou ze wereldberoemd worden als Monica in Friends. Helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden en ook de mooiste ballads. Deze rock ballad is afkomstig van het album Welcome to the Real World en komt rond de jaarwisseling van 1985 op nummer 2 in de hitparade terecht. Broken Wings van Mr. Mister. Hey.

Fleetwood Mac, en wie is nu precies Sarah? Het is best mogelijk dat het nummer gaat over Stevie Nicks' vriendin, die tijdens de periode dat ze samenleefde met Mick Fleetwood bij hen in huis woonde. En om het nog ingewikkelder te maken, deze Sarah trouwde later met Mick. En wanneer Stevie zich in 1986 liet opnemen in het Betty Ford Afkikcentrum, deed ze dat onder de naam Sarah. In het nummer Go Like Elijah bezingt Chai Coltrane het heengaan van de profeet Elia. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden ten hemel opgenomen. Een prachtig einde, aldus de zangeres.

Queen was dat en Don't Stop Me Now uit het album Jazz uit 1979. Het populaire Britse autoprogramma Top Gear hield in 2005 een enquête waaruit Don't Stop Me Now als greatest driving song ever werd gekozen. En aan helden geen gebrek vandaag, zo dadelijk ABBA en nu U2. Dit is afkomstig van het album The Unforgettable Fire uit 1984. Brian Eno, die we kennen van Roxy Music, was een van de producers die meewerkte aan de samenstelling van het album en voegde aan Bad een subtiele elektronische laag toe. Als je goed oplet, kan je ze horen onder de gitaar en de drums.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Blauw van de Sien, een nummer dat uitgroeide tot een Nederlandstalige evergreen. En daarvoor ook nog ABBA met Fernando, een nummer oorspronkelijk geschreven als solo-single voor zangeres Annie Fried. En daardoor verscheen Fernando nooit op een officieel album van ABBA. We gaan eruit vandaag met Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair, afkomstig van het album Déjà Vu uit 1970. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er met veel plezier volgende week opnieuw. En misschien ben jij er dan ook weer bij. Heel graag, tot dan.

0: In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar huis na zijn staatsbezoek aan China. Hij nam vanmorgen afscheid van zijn ambtgenoot Xi Jinping. Volgens Trump hebben de 2 een geweldig handelsakkoord gesloten. China zou ook beloofd hebben dat het geen wapens meer zal leveren aan Iran. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: En de Netherlands 12 points. Ja, zo ging dat in 1975, hè, want zij wonnen voor Nederland destijds Teach-In. En Dingedong, er was trouwens ook een Nederlandstalige versie van dit nummer. Heel fijn dat je luistert trouwens. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Jawel, we zijn weer een uurtje in mekaars gezelschap met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, nu naar de jaren 80 met Rick Astley. Hier is hij met Take Me to Your Heart.

En 1967 won ze nog het Eurovisie Songfestival op haar blotte voeten, nota bene. Jawel, ik had het over Sandy Shaw. And there's always something there to remind me. En nu naar Groot-Brittannië met die Britse popzanger Robert Palmer, die eigenlijk Alan Palmer noemde. Hij was in de jaren 70 nog lid van de Vinegar Joe, waarvan ook zangeres Elkie Brooks lid was. Hij zat in 1985 ook in het gelegenheidsbandje The Power Station met enkele leden van Duran Duran. Op 26 september 2003 overleed hij en hij liet ons enkele hele mooie hits achter. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Best of Both Worlds, Every Kind of People, natuurlijk deze Johnny and Mary.

Dat nummer is in de loop der jaren al ontelbare keren gecoverd geweest, maar dit was nog eens die originele. De Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1-hit voor vandaag. We keren terug naar 1991, want toen scoorde Roy Orbison de grote hit I Drove All Night. In 2003 zou Céline Dion het nummer opnieuw uitbrengen en eveneens een hele grote hit mee scoren. 2-in-1-1-1.

het hoeft niet altijd Lola te zijn dat we draaien van de Kinks natuurlijk. Dit was een grote hit in 1972. De Supersonic Rocket Ship van Ray en Dave Davis. De Kinks met andere woorden. En nu naar de jaren 80. Het was toen nog een heel klein beetje disco-periode eigenlijk. Dit is Chaka Tak en Watching You.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Mike.

0: Reset, de Nederlandse band met onder andere Peter Tettero en Hans van Eyck. En ze waren heel populair vanaf het midden van de jaren 60 tot het einde van de jaren 60. En dit nummer, Ma Belle Amie, was in 1970 zelfs een top 10 hit in Amerika. Trouwens, Tettero overleed in 2002. En Van Eyck die schreef heel wat tunes in het midden van de jaren 80 voor onder andere RTL 4. Zo zie je maar, hè. Ondertussen is Paul Peelings er weer komen bij zitten. Ja, het is weer tijd voor onze nummer 1 hit feit.
1: Nummer 1 hit feit.
2: Het homo zijn was meteen een rode of roze draad door het werk van de groep Bronsky Beat, waardoor die snel bekendheid kreeg in Britse en Duitse homokringen. Plaatsenmaatschappij London Records zag wel wat in de groep en bood Bronsky Beat een contract aan. De eerste single was Small Town Boy, waarmee het trio meteen raak schoot. Het Vlaamse publiek had een paar weken voordat de single uitkwam al kennis kunnen maken met de groep tijdens een homofestival in Amsterdam. De kritieken op het optreden waren lovend, waardoor de top 30 notering voor Small Town Boy nog maar een kwestie van tijd was. Nog geen jaar na de nummer 1 hit stapte Jimmy Somerville uit de groep om later weer terug te komen met de Communards. Small Town Boy, Bronsky Beat.

De Rubettes, de Britse teen-boppergroep, zoals dat toen heette. Met onder andere Alan Williams, Tony Thorpe, Bill Hurd, Mick Clark en John Richardson. De groep werd eigenlijk pas na de opname van The Sugar Baby Love gevormd. En dat nummer werd eigenlijk opgenomen door een sessiezanger, namelijk Paul Da Vinci. Ons allen wel bekend. Hij maakte trouwens daarna geen deel meer uit van de groep. Met The Sugar Baby Love scoorde ze hun eerste grote hit in 1974, waarna deze hier volgde hij Tonight. En kijk eens wat ik gisteren in onze archieven onder een dikke laag stof terugvond. Deze hier van The Future World Orchestra. Zegt jullie waarschijnlijk wel nog iets? Wel, dit is I'm Not Afraid of the Future. Muziek.

vond onlangs nog de videoclip van dit nummer terug op YouTube. Dat deed me eigenlijk een beetje zoeken naar dit nummer. Het was een fragment uit het legendarische programma uit 82, Nederland Muziekland. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Wel, toen was optreden in een rode overal nog gewoon de mode. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je luistert naar Muzikatief, het programma Boordevol Hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, laten we nog eens terugkeren naar die jaren 70. Dit zijn de Detroit Spinners en I'm working my way back to you, baby.

0: Over de letter gesproken, het is hoog tijd dat ik mijn brief ga posten, want ja, het programma zit erop voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten trouwens. Paul Peerlings die zorgt voor de uitsmijter. Ik wens jullie nog een hele fijne radiodag.
1: Haast maakt opa nooit. Daar had opa geen tijd voor.

0: In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.

fantastische dames waar we telkens van konden genieten met onder andere deze waarmee ze wel heel gekend werden. It's okay, it's alright, DDD of Def Dames Dope. En zo blijven we ze natuurlijk herinneren. Ook hier in deze driver's seat. De laatste twee uren voor deze week. Die gaan ook weer voorbij vliegen alsof dat niets is. Straks Def Ladesh en The Fresh Witness met Feel the Rhythm. Die ga je zeker voelen hier de komende twee uren. En af en toe mag je eens proberen iets te zeggen wat meestal niet lukt. Gino Socio, denk ik dat het zal zijn met Try It Out. Goedenavond.

beeldje om mee te uit te blinken. Misschien wel met TXT. Girls got a brand new toy. Wij hebben hier ook altijd leuke speeltjes om mee te werken hier bij Radio Memory. Wat de schuiven openzetten en hopen dat je microschuif open staat, want anders kan het ook wel eens speciaal worden. Ik heb straks wel de zomerhit van 1992 klaarstaan van Los Del Rio. Dan weet je over welke het gaat gaan. Ik heb ook nog deze Mantronics. Don't go messing with my heart.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

effectief een andere versie van, hè? Absoluut. Het is de 1992 versie van deze Los Del Rio en Macarena. En ineens krijg je zo'n hele andere vibe met deze versie. Ik heb straks een weetje voor jullie na King B, maar de stemmen van Bee Gees, ja, die moeten we zeker ook nog wel eens draaien hier op deze vrijdag. Ja, spijtig dat er al twee van die broers overleden zijn en het deed die andere broer nog altijd op de dag vandaag enorm veel pijn. En daarom wil ik hem vandaag toch ook nog wel eens draaien hier bij deze driver's seat. Bee Gees, and you win again.

King B en Cold Slamming hier in deze driver's seat. En nu heb ik dit nieuwtje. Want Google heeft namelijk de volgende generatie van Android Auto onthuld. Met het nieuwe Material Expressive Design, widgets en YouTube-video's krijg je auto een flinke upgrade. Het leek er ook al een tijdje op dat Android Auto een nieuw ontwerp zou krijgen, maar tijdens de jaarlijkse The Android Show heeft Google de vernieuwingen dus ook officieel aangekondigd. De meest opvallende wijziging is dat de interface veel meer in lijn wordt gebracht met de expressive design taal van Android op telefoons. Dat zie je terug in alles, van de stijl van de knoppen tot zelfs het batterij-icoontje en kleurrijkere interface-elementen. Verschillende onderdelen van die interface lijken voortaan boven de achtergrond te zweven. Denk aan een zijbalk met app-icoontjes, de muziekbediening en berichtmeldingen. En deze lopen niet meer door tot de randen van het scherm, wat ook voor een rustiger beeld zal zorgen. Maar ook misschien wel iets wat belangrijk is voor bestuurders met een wagen met een groot scherm, is die nieuwe versie ook een verademing, want voorheen bleef de interface vaak beperkt.

tot een klein rechthoekig venster, maar na de vernieuwing kan Android Auto, net als Android Automotive, het volledige scherm overnemen. Dat vind ik inderdaad ook wel interessant. En Google Maps, die gaan ook wel een klein beetje veranderen. Bijvoorbeeld, ja, bepaalde 3D-beelden gaan anders worden ook. Ja, die immersive navigation zal dus aanwezig zijn en met heel wat extra informatie die je dan gaat te zien krijgen. Gaan we dat binnenkort verwachten? Misschien tegen het najaar, sommigen misschien al ietsje sneller, maar we gaan nog wel even moeten wachten voor de uitdraai van die update. En nu heb ik Starship nog eens met We Built This City.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Cause I gotta have faith. We moeten allemaal wel een beetje geloof hebben in iets. George Michael en Faith. En het is ook al eventjes plaatsmaken dat ik ga doen voor het nieuws en voor het weer en een paar reclameblokjes. Want het einde van het eerste deel zit er ook al op voor deze vrijdag. En meer ga ik ook niet meer zeggen. June Lodge nog met More Than I Can Say. Tot straks.

0: In de Grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
6: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
7: Beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit
8: is Radio Memories hitschijf van de week.
9: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

お弁当Zand in nog azijn, die verdikt je met je donuts. Want met dol die zakkenrollers wordt het vet, is het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt daar even in, mijn lief. Ik zeg dan nog pardon, want mijn geld was een partij. Maar ja, het is het loten, ik stoon ik hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt, van de buurt naar de Bronx. Momento!

is gewoon eens in gerust. Maar ik sta een keer aan een, recht uit gezet, niet stiek verrust. Groepen door de taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo geen, ik zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zeg, show me your money. Ik zei, hij zendt de piek, jammer, zeg, tot hier de zon.

ze veel te dicht. Zeg, juffrouw, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten, moeten ze alleen niet in tel. Ik heb 4 kinderen en een vrouw en ze doeken en geen geld. Momento. Momento.

Wiltura met een tekst dat ik bijna niet echt kan verstaan. Terzij ik de songtekst er even ga bijhalen en dan denk ik, ah ja, oké, dat waren die woorden. Wiltura, Moventoch met mijn laatste uurtje van deze driver's seat. Jawel, die zit er nu dus aan te komen met straks het weer. Hè. Daar gaan we straks wel naar kijken wat het allemaal mag gaan worden. Ik heb ook Adam and the Ants met Prince Charming. Boyzone met I Love the Way You Love Me. En dit is ook wel een iets andere versie van Elfville, Big in Japan. We zijn vertrokken voor het bijna weekend gaat worden. Iedereen, goeie avond.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Ivan Plettings.

De meisjes uit Californië. Wat dat betekent, ik ben er nog nooit geweest. Zelfs totaal nog niet in de Verenigde Staten. Davy Lee Roth was het in ieder geval met California Girls. Straks ook Lauren Wood. Daarna het weerbericht. Maar eerst gaan we iets doen. Wat dat is, dat wel gewoon even de schuiven openzetten, zodat we deze plaat kunnen starten. Macy Gray en Do Something.

Lauren Wood hier nog in deze driver's seat bij Radio Memory Fallen. Ja, laten we zien dat er ook wat andere zaken uit de lucht gaan vallen, of niet? Vannacht en vanavond doven in ieder geval de laatste buien uit en wordt het ook licht bewolkt. De wind, ja, die gaat ook een beetje zwakker worden, dat is ook altijd wel leuk. Maar een koude, zelfs een heel koude nacht tussen 0 en 5 graden. Morgenochtend zijn er soms brede opklaringen. Vervolgens wordt het wisselend bewolkt met op sommige plaatsen enkele buien. 'S Avonds neemt de bewolking opnieuw af en het is nog steeds fris met maxima tussen 8 en 13 graden. Zondag wordt het wisselend bewolkt met buien. In de late namiddag en avond worden de buien in het westen intenser. Kan de kans op onweer ook weer al gaan aangroeien. Maximaal tussen 10 en 14 graden. Maandag wisselend en soms zwaar bewolkt met regen en buien. Maximaal liggen tussen 11 en 15 graden. Dinsdag trekt dan opnieuw een regenzone van het westen naar het oosten. Gevolgd door enkele opklaringen, maar ook wel buien. En die buien kunnen zeer fel zijn en gepaard gaan met een donderslag. Maxima tussen 12 en 17 graden. Woensdag ten

tenslotte wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Dus woensdag zou het wat beter gaan. Zou ik er misschien donderdag nog bij verbelden? Jawel, donderdag lijkt het droog en vrij zonnig te worden. We moeten met een positieve noot proberen af te sluiten. Maxima, een mooie 20 graden. Oké, het is misschien best dat ik het nog gezegd heb. Wat ik ook ga zeggen is dat ik nog eens Jerry Halliwell ga draaien met Mi Chico Latino.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Heavy D and the Boys, is it good to you? Ja, het was echt wel goed voor mij persoonlijk. Ik hoop voor jullie ook deze voorbije twee uurtjes van deze driver's seat. Ik geniet van het weekend met veel plezier. Ik hoop jullie straks ook. En deze, die kan je overal beluisteren, want wij zijn natuurlijk wereldwijd te ontvangen. En deze, daarmee wil ik afsluiten. Fleetwood Mac en Everywhere. Tot maandag.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens drie minderjarige verdachten opgepakt. Twee van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Matsels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn vierde wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de zevende rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna drie minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de derde rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Hilde Bruineel.

0: Vrijdag 15 mei 2026. Welkom in ons programma De Muziekdoos. We begonnen met Ingeborg en hoe konden we het beter opvatten? Door de wind, door de regen. Dat is wat je vandaag moet doen als je ergens wil geraken. Hier is er eentje van Jan Smit.
1: Elk

samen met jou. Dat was niemand minder dan Jan Smit. Je kan vandaag ook bellen om jouw plaatje aan te vragen. 02-6699-660. Dat kan tot en met 8 uur. Mijn naam is Hilde. Ik draai voor jou de mooiste platen hier bij Radio Memory.

0: Dit is de Muziekdoos met Hilde Braniel.
1: And you can dance for inspiration.

Get into the groove, Madonna was dat. En deze plaat draai ik heel speciaal voor mijn neefje, onze Nico. Want ik weet dat hij die heel graag hoort. Ik hoop dat hij aan het luisteren is. Het is de plaat van André Hazes en De Vlieger.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

zomernacht in Griekenland. En wel, ik zou nu wel in Griekenland willen zijn. En als je soms zo van die rare geluiden hoort op de achtergrond, dat zijn mijn drie waakhonden. En die zitten hier allemaal te blaffen. En dan roep ik die keer heel hard en dan stoppen die wel. Ik had ook telefoon gekregen van onze Geert. En Geert, die vroeg een plaatje van John Lennon. John Lennon zeg ik nu. John Larry. En vandaar was het ook een zwoele zondag in Athene.

0: Aangevraagd door onze Geert is plaat van John Larry en een zwoele zondag in Athene. En deze draag ik op aan ons Franske. Het is een immense fan van Bobby Prins. En jou herken ik met gesloten ogen.
1: Samen.

onder de versie van Eddie Wally, deze Bobby Prince. En jou herken ik met gesloten ogen. En die gaat net als Fraaske aan de telefoon, dus precies een beetje telepathie of zo. En hij vroeg deze plaat, Judy Boucher of Butcher, whatever. And can't be with you tonight. Nog even jullie aan herinneren, morgen is het de grote dag, dan is het er. Ons

gevraagd door ons Bolleke de Beer. Deze prachtplaat van Judy Butcher. En niet minder dan Can't Be With You Tonight. En deze moest ik draaien vanwege Anneke. Speciaal voor ons Katrientje en voor alle vrouwelijke DJ's bij Radio Memory. Allee, de mannen ook, maar liever de vrouwen. En ze vroeg een plaatje van Ed Sheeran dat Katrien blijkbaar heel graag hoort. Het is ook een hele mooie. Met de titel I Miss You. Yeah.

0: En dat was hem helemaal, Ed Sheeran en Annie Sue.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

gaat er altijd in natuurlijk. Een leuke van Katy Perry. I kissed a girl. Zo wat tegenwoordig kussen meer meisjes elkaar dan een jongen en een meisje. En deze werd aangevraagd door twee vrienden van ons, collega-dj's, Erik en Peggy. En we waren gisteravond samen op een optreden van Kleinmans en Van Geel. En zij vroeg de plaats. Groeten uit Bordeaux.

Niemand minder dan Kleymans en Van Geel en dat je terugkomt. Blijkbaar hebben we de verkeerde genomen, maar zat op groeten uit Bordeaux. En dat was wat jullie hadden gevraagd, dus ik draai straks nog wel een andere. Maar om het goed te maken, wil ik wel een plaatje draaien waar ik gisteren zelf op mijn honger ben blijven zitten bij het optreden van Jasper Stevelink. En dat is deze plaat. That's not how dreams are made. Prachtig, deze Jasper. Was te zien in Dendermonde, op de vicarisfeesten. En ook natuurlijk.

En je krijgt ze helemaal tot aan het laatste gaatje. Deze van Jasper Stevelink. En That's Not How Dreams Are Made. Een prachtplaat. Maar ik moet zeggen, die man heeft een engelenstem. En ons Roosje die denkt ondertussen van... Ja, Lap of Ilke is mij vergeten. Maar nee hoor, ze staat al een tijdje klaar. Maar ja, er komt altijd iets tussen. En zij vroeg een plaatje van Sineke. En ik doe wat ik wil.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Mats Sels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn 4e wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
6: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
7: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
8: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

dame die veel te vroeg is gestorven. Deze Amy Winehouse samen met Mark Ronson en Valerie. Terwijl we toch bezig zijn, snel deze achter. The Kings of Leon. En Sex on the Fire. Je kan nog altijd bellen tot 8 uur voor jouw verzoeken en platen. 0266-99660, dat is mijn nummer. Morgen, ja, morgen is ze er, ons Sineke.

Kings of Leon en Sex on Fire. En daarmee krijg je alle dansers op de danstoer. Nosse Kevin die belde en die wou een plaatje van zijn Larissake. En hij zegt, ik heb nog altijd een kleine vogel. Ah nee, dat is de titel van de plaat zeker. Hier is ze voor jou, Kevin.

als ik heb en jij bent ook al blij. Als Larissatje en haar kleine vogel. Niet vergeten dat ze een nieuwe plaat uit heeft samen met onze kleine sterren. Maar die komt binnenkort zeker nog aan bod. En misschien een klein tipje van de, ja, van de sluier oplichten. Want op zondagmorgen tussen 10 en 12, dan hebben wij altijd artiesten in de studio. En dit weekend zijn dat niet zomaar artiesten, maar wel deze. Aurélie, samen met Philippe Dazen.

Ja, ja, ze komen zondag. Deze Aurélie samen met Philip Daze, die je wel kent van Swoop. En we gaan onze Kevin nog eens blij maken met deze plaats. Hier is Swoop. En ze hebben het over de sardinendans. Radio Memory mag je alles verwachten. De mooiste Nederlandstalige, maar ook een beetje van alles in feite. Doe maar mee op Swoop.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

0: topdame deze Lady Gaga.
1: Ra, ra, ah, ah, ah, Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la, what your bad romance.
0: Bad romance. Het is Bruno Mars. Het is weekend, dus we gaan er een leuk deuntje bij zetten. Hier is hij met I Just Smile.

is een schattige poppenbieke, een lieve knuffel. Onze sterren samen met haar mama Larissa en de nieuwste plaat Vleugels van de Wind. En dit was ook een hele lieve madame. Haar naam was Hilde, dus kan niet anders. Haar artiestnaam is Jasmin, of was Jasmin, maar ze is ons een tijd geleden ontnomen. Hier is ze nog met haar liedje Porselein. MUZIEK

Heel jammer dat zo'n prachtige stem teleur is gegaan. Maar natuurlijk iedereen die beslist over zijn eigen leven. Onze Hilde. Jasmin en Porselein. En de volgende plaat werd aangevraagd door ons Cindyke. En die vroeg een plaatje van Cyndi Lauper en Girls Just Want To Have Fun. Als je dat maar weet, Cindy. We gaan er hier een plezante boel van maken met al die vrouwen ondertussen. Nee, we gaan er al een liedje van zingen, zeg. Girls Just Want To Have Fun. Hier is Cyndi Lauper. MUZIEK

Lauper en Girls Just Want To Have Fun. En fun, dat gaan we ook maken hier op Radio Memory. En dat gaan we meteen maken met deze prachtige plaat. Even diep terug.

Even terug naar 1980, de Jeffrey Lay Group. Give me your sexy body. Speciaal voor ons Sindike. En ik weet dat ze aan het luisteren is, ja, ja. Het is per ongeluk van beide de lievelingsplaat. Haha.

Dansplaat is van de Jeffrey Lake Group. En Give Me Your Sexy Body. Terug naar 1980. Haha. Kan al eens deugd doen, zeg ik. We gaan het even wat rustig aan doen met deze plaat van Suzanne en Freek. Het is hun vorige, want ze hebben een nieuwe uit. Maar ik vind het zo'n mooie plaat. Niemand.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 Akkerzeilenstraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

inderdaad. Huilen doe ik wel alleen, dat is jammer. Vrije tijd om afscheid te nemen op deze vrijdagavond. Ik zou zeggen, geniet nog van je vrijdag. Wat je ook doet, waar je ook gaat. Neem er het beste van. Even onze programmatie voor morgen van 9 tot 10 krijgt u Erik de Meijer met de Hit Revival. Van 10 tot 12 is het Cindy de Koolman met gast-dj. En onze gast-dj morgen is die man minder dan onze Rudy de Grote. Van 12 tot 1 Mark Hellebroek met de Showtime. En van 1 tot 2 hoort u Jan Verhoeven. Natuurlijk, van 2 tot 4 is er onze bekende Tony van Beveren met Studio NL. Gevolgd door Rudolf Stevens met de Mengelmoes, Anja Verrijken en On the Road Again. En van 6 tot 8 Christian Brisson met de 70s, de 80s en de 90s. Gevolgd door Lex de Groot om 8 uur Studio 45. En zeker niet te vergeten om 22 uur tot middernacht Stef Tielemans en Land of Dance. Ik ben er terug aanstaande zondag. Na de muzikale parels van Stef Tielemans. Met onze Tony in U Vraagt Wij Draaien. En wij hebben dan te gast niemand minder dan Aurélie en Philippe Dazen. Ik bedank jullie en ik kijk er naar uit. Voor jullie morgen allemaal terug te horen en te zien. Wees voorzichtig en vooral zoals Cindy het zou zeggen, wees heel lief voor elkaar. Bedankt om te luisteren. Groetjes.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Mats Sels is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn 4e wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
6: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
7: Vrijdagavond. Tijd om het volume open te draaien.

Het is vrijdagavond 15 mei, iets na 8 uur. We zitten midden in het verlengd weekend. Welkom bij Daniel Rockt. We zijn stevig begonnen met AC/DC. De volgende is er eentje van Terry Jacks, een Canadese zanger met Seasons in the Sun. Het is een cover van Jacques Brel met Le Moribond.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Iron Maiden, laten we horen tot aan het gaatje. Nu wel nog iets stevigers. Het is de groep Kludde uit Aals en die, hoe kan het ook anders, zingen in het Olsters. De titel van de song is Ignis Fatuus, wat eigenlijk dwaasvuur of dwaallicht betekent.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Radio Memory.
1: Goeie avond.

dat een liefdesliedje niet altijd goed afloopt, horen we hier in Delilah van Tom Jones. Jullie moeten eens heel goed naar de tekst luisteren.

Om het eerste deel af te sluiten, heb ik er eentje gekozen van de mamas en de papas. Het was een invloedrijke Amerikaanse folkgroep uit de jaren 60, bekend om hun harmonieuze samenzang met de hit als Californian Dreaming. De groep bestond uit 4 leden: John Phillips, Michelle Phillips, Danny Doherty en Mama Cass. Nu horen jullie For the Love of Ivy.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens.

0: Tickets en info 0476-88-5654. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
2: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Vrijdagavond. Lichten uit. Volume op 10. Geen regels. Geen rem. Alleen riffs. Drums. En power. Daniel sleurt je 2 uur lang mee. Van tijdloze rockhelden tot keiharde gitaren. Van nu. Voel die bas. Hoor die solo. Hier komt Daniel.

Welkom in deel 2. Na Queen horen we de Queen of Soul, Aretha Franklin. Ze was niet alleen een zangeres, maar ook een activiste in het Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ze overleed op 16 augustus 2018 aan de gevolgen van kanker. Hier hoor je haar met haar bekendste nummer, Respect.

Helmut Lotte is van veel markten thuis. Ooit is hij begonnen in de soundmix. Nadien is hij een tijdje een Vlaamse zanger geweest. En later heeft hij de Ghost Classic platen opgenomen. Om in februari 25 een plaat op te nemen met rocknummers. En die plaat heette Hard Rock. Naar hard rock, het hartje. En hier horen we hem met I Was Made For Loving You van Kiss.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

sommige groepsnamen zijn wel toch speciaal. De Trogs bijvoorbeeld, dat is de afkorting voor Troglodyt, oftewel holbewoner. Hier hoor je ze met Wild Thing.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Sommige kunstwerken zijn een inspiratie voor de muziek. Zo heeft Status Quo voor hun debuutsingle Picture of Matchstick Man hun inspiratie gezocht bij de schilder L.S. Lowry. Bij deze wil ik ook afscheid nemen van jullie beste luisteraars. Ik wens jullie een fijn en veilig weekend. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Memory. Prettig weekend.
1: Past al in uw moeder schoen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.